0: Natuurlijk Silo.
1: And the Oscar goes to Jean Dujardin, the artist.